0: Ja, och Shred Station.
1: Urban Nerds Radio to Rasklat.
2: Urban Nerds Radio.
1: Urban Nerds Radio. Boom, boom, boom, boom, boom.
3: Ja,